Jaki konke try potoki tonke, jaki konke try koko kiton, jaki konke try papti kom tiko, babti kom te kentrapti kom tika tum dreka taka stape pom pom pom.